U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
3: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
2: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuur intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
4: Nederlandstalig, echte

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
3: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to, and pretty quickly.
2: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is zijn eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Nederlandstalig, echte vrije.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord en Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor een activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn 2 mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, 2 werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe present.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Wigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal Zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Apero-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, twee gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Gael of zelfs Fatboy Slim. Het Apero-festival loopt van 15:30 tot 1:00 s'nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

tijd voor onze VBRO-ontbijtshow, die van vandaag donderdag alweer een goede morgen toegewenst, luisteraar. De redactie was mij daarnet voor met het nieuws van 7 uur en je hoort ze om het half uur tot straks 9 uur, het afrondende nieuws van deze donderdagse VBRO-ontbijtshow. Voor het weer zorgt Geert Nasens, uiteraard. Hij bezorgt ons datgene wat we willen weten over vandaag donderdag, maar natuurlijk ook de volgende dagen en dan ook al even lonken naar het optil zijnde weekend. In onze VBRO Zomerradio 2025, en je weet wat dat betekent, nog veel meer muziek dan door de band. En dat geldt ook voor deze donderdagse VBRO-ontbijtshow. Ik ben Frederik Tol.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: VBRO Plus.

Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrijscheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
1: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
0: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord en Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Het lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, gezet rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer. Hoog oplopende temperaturen, die beginnen al hoogzomers met een 15-tal graden om te starten aan de dag. Dus in geen tijd zitten we weer aan 20, 25 en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen, daar het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze het niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Wigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Aperol-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, twee gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Gael of zelfs Fatboy Slim. Het Aperol-festival loopt van 15:30 tot 1:00 s'nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

Goedemorgen luisteraar, kom je er nu pas bij. Dit is onze VWRO ontbijtshow op donderdag. We zijn alweer toe aan deel 2. Dat begonnen we daarnet met het morgennieuws van 8 uur. We hebben er nog 2 te goed, 2 journaals. En dan is deze VWRO ontbijtshow voor de op 1 na laatste dag van deze werkweek ook alweer voltooid verleden tijd. Een nieuws, ochtendnieuws om 8:30 en dan afrondend nog een keer om 9 uur. Ook nog 2 keer weer voor 9 uur met Geert Naassens uiteraard die daarvoor tekent. Kort en bondig de informatie voor vandaag en dan uiteraard het iets uitgebreider ochtendweerpraatje zo omstreeks 8:45. Dan beginnen we ook alweer aan de laatste rechte lijn van deze donderdagse VWRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat

0: 80 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VS hebben woord gehouden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
3: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it. I hope better than anybody's ever done it.
2: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord en Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn 2 mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, 2 werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer. Hoog oplopende temperaturen, die beginnen al hoogzomers met een 15-tal graden om te starten aan de dag. Dus in geen tijd zitten we weer aan 20, 25 en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet, met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 04.

0: info@vbro.be. Nieuws uit je regio.
1: In Brugge blijft het verzet tegen het geplande kantorenproject aan de Zandwegenmolen aanhouden. Hoewel ontwikkelaar Vitruvi na 4 jaar een uitvoerbare omgevingsvergunning heeft, trekken VZW Bescherm Bomen en Natuur en buurtbewoner Matthias de Grave nog 1 keer naar de Raad van State. Ze vechten de bemalingsvergunning aan, nodig om voor de parkeerkelder 37 miljoen liter grondwater weg te pompen, goed voor 15 Olympische zwembaden. Volgens hen dreigt de bemaling PFAS-vervuiling aan te trekken en te lozen in het molengeleed en zou de waterhuishouding ernstig verstoord worden. De Grave wijst ook op 32 dossiers van bodemverontreiniging in de buurt. Daarnaast vrezen de tegenstanders dat de Zandwegenmolen, gebouwd in 1860, kan instorten door trillingen van de werken. De molen rust op 60 tot 70 centimeter diepe fundamenten in kwetsbare kleigrond en vertoont nu al scheuren. Het beroep bij de Raad van State is volgens hen de laatste kans om het project tegen te houden. Op het Cactusfestival in Brugge kunnen bezoekers vrijdagavond niet alleen genieten van muziek, maar ook samen de kwartfinale België-Spanje volgen. De organisatie past het terrein razendsnel aan, zodat er plaats is voor voetbalfans. Ook de programmatie wordt aangepast. Rapper Action Bronson komt door ziekte niet en die Afghan Wigs vervroegen hun set, zodat ze net voor de aftrap van de match klaar zijn. Na afloop zal Zwangere Guy, de headliner, om 23:30... daar ongetwijfeld op inspelen. Er zijn nog tickets voor de openingsdag, waarvoor ook nog een extra act wordt gezocht. In Brugge staan momenteel 405 sociale woningen al langer dan 6 maanden leeg. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-gemeenteraadslid Maaike de Vreeze opvroeg bij het stadsbestuur. De partij noemt de situatie zorgwekkend. Zeker omdat de wachttijd voor een sociale woning in Brugge oploopt tot ongeveer 7 jaar. Maar liefst 373 woningen zijn leeg, omdat ze niet meer voldoen aan energie- of kwaliteitsnormen en wachten op renovatie, sloop of vervanging. Volgens de Vreeze is het aantal leegstaande woningen bijna verdubbeld tegenover 2021. Het stadsbestuur en woonmaatschappij Vivendo benadrukken dat 92% van de leegstand te maken heeft met geplande vernieuwingen, maar dat grote projecten vaak 2 jaar voorbereiding vergen. N-VA vindt dat te traag en vraagt strakkere timings en een kortere voorbereidingsfase en dat de 32 woningen die nu in toewijzing zitten zo snel mogelijk verhuurd worden. Liefhebbers van een hapje en een drankje wrijven zich in de handen. Op vrijdag 28 augustus wordt voor het eerst een Apero-festival geprogrammeerd in Brugge. Organisatoren zijn Philippe Leloup en Bart de Vrieze, 2 gekende horecaondernemers uit de binnenstad. Ze brengen ook de vinylmobiel mee naar de Burg die dag. Er wordt muziek gespeeld van de jaren 50 tot nu. Verwacht je dus maar aan plaatjes van Roy Orbison, Bart Kael of zelfs Fatboy Slim. Het Apero festival loopt van 15:30 tot 1 uur 's nachts. De Burg wordt helemaal ingekleed met lampjes en foodtrucks en een dansvloer. Bedrijven kunnen deelnemen aan een cornhole cup. Dat is gooien met zakjes vol mais in een gat. Inschrijven kan via aperofestival.be.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
0: Nieuws uit je regio.
2: In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Zonnebeekse deelgemeente Geleveld een kleine bestelwagen in brand gevlogen. Toen de brandweer rond 00:30 arriveerde, stond het hybride voertuig al in lichte laaien. Een verkeersbord en een haag in de buurt liepen ook schade op. Ook een rolluik van een woning smolt door de hitte. Er raakte gelukkig niemand gewond. In een assistentiewoning in Sint-Pieters bij Brugge aan woonzorgcentrum Prinsenhof is gisteren namiddag een kleine brand ontstaan. De bewoonster van een appartement had na het roken haar sigaret in de vuilnisbak gegooid, waarna het plastieke zakje begon te smeulen en voor veel rookontwikkeling zorgde. Toen de brandweer arriveerde was het brandje al geblust. De brandweer moest enkel nog de ruimte ventileren. De schade bleef gelukkig beperkt. En de hulpdiensten hebben woensdag een urenlange zoekactie gehouden in Stavelen bij Alveringhem. Vlak bij het water op een afgelegen plaats had een wandelaar een draagzak voor baby's en enkele spullen opgemerkt. Om elk risico te vermijden werd het water en de onmiddellijke omgeving volledig uitgekampt. Na 3 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
8: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van 4 takt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rieke.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Dat het een topzomer is tot nu toe, dat hoeven we niet meer te zeggen. Ook vandaag weer een geweldige start van de dag met temperaturen die al heel vroeg weer dik naar de 20 graden toe gaan. En uiteindelijk vanmiddag maxima van 24 graden vlak aan de kust tot een royale 28, 29 graden dieper landinwaarts. Ook een dertiger kan er hier en daar zeker alweer uitrollen. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Oké, is een hoge sluierwolk, dat kan. Maar dat is dan ook de enige bewolking die je ziet. Het is vooral eigenlijk de zon die de grote hoofdrol speelt. Daarbij ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind, zeker aan de kust. Maar die kan de pret niet bederven. Het is een prachtige, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.

0: 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Dit is Wachttaal, de nieuwe zomersingle van

leonard-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dag.

0: zijn. Het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen, die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden, lokaal zeker 30. Ook aan zee, hoge maxima 24 graden, vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten aan de kust, kan die wat meer aanspannen, vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel, maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon, die zon die blijft schijnen, ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken en ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
10: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
11: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
10: Mossy Nabas.
12: Eierpa, een nachtwinkel.
10: Of William Boeva.
13: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
10: Baccara. Tickets witte-paard.be.
14: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
15: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboek van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Voor alle geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 04

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee. Hoge maxima 24 graden. Vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

46 50 86. Of mail Chris Kwak at telenet.be. Chris Kwak, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Silt Middelkerke en Witte Paar Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer

Het lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer, en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt. En dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus. Een enkel wolkje misschien. Een sluierwolk hier of daar. Maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet, met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde, en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Yeah.

0: zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 graden warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde de 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classic.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Bernard-entertainment.be.
1: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden.

0: 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

lijkt wel gebeiteld in steen. Het zit muurvast, het zit rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt. Dat voelen we dan ook vandaag weer, en uiteindelijk maximaal halen we vanmiddag 24, 25 aan zee tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt, en dat zal de komende dagen alleen maar meer toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend. En dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden. Dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet, met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde, en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè.
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: toiletten, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee, hoge maxima 24 graden. Vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: Zilt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Bet de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Zilt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
9: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
10: Wonen en slapen en zolden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen.

0: aan onze woon- en slaapwinkel in Oederhem. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwam. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
0: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen rond 6:30 is in de Yperse deelgemeente Elverdingen een Mercedes Cabrio in de vlammen opgegaan. De bestuurder van de Cabrio met Franse nummerplaat kon nog net zijn wagen aan de kant zetten langs de Veunseweg ter hoogte van café Suikerfabriekje. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar het café, toch smolten enkele rolluiken door de hitte. In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Zonnebeekse deelgemeente Geleveld een kleine bestelwagen in brand gevlogen. Toen de brandweer rond 12:30 arriveerde, stond het hybride voertuig al in lichte laaien. Een verkeersbord en een haag in de buurt liepen ook schade op. Ook een rolluik van een woning smolt door de hitte. Er raakte gelukkig niemand gewond. In een assistentiewoning in Sint-Pieters bij Brugge aan woonzorgcentrum Printenhof is gisteren namiddag een kleine brand ontstaan. De bewoonster van een appartement had na het roken haar sigaret in de vuilnisbak gegooid, waarna het plastieke zakje begon te smeulen en voor veel rookontwikkeling zorgde. Toen de brandweer arriveerde was het brandje al geblust. De brandweer moest enkel nog de ruimte ventileren. De schade bleef gelukkig beperkt. En de hulpdiensten hebben woensdag een urenlange zoekactie gehouden in Stavelen bij Alveringhem. Vlak bij het water op een afgelegen plaats had een wandelaar een draagzak voor baby's en enkele spullen opgemerkt. Om elk risico te vermijden werd het water en de onmiddellijke omgeving volledig uitgekampt. Na 3 uur werd de zoekactie stopgezet zonder resultaat.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be. Nederlandstalig, echte vrije radiolied.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Jij alleen, mijn rots in de branding. Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee. Hoge maxima, 24 graden, vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen, vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen ook vanavond. Weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Plus. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement.

0: dag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

matiné show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Deerne. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matiné show in de Bolzak 04.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympia zitten en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Eskwane merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

ook via Facebook, Messenger en Instagram. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag. Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanavond en vannacht een uitgelezen zomeravond. De zoveelste op rij met opnieuw heel langzaam dalende temperatuur. Je kunt nog tot, ja, eigenlijk tot in de vroege uurtjes buiten zitten, want die temperatuur die zakt maar heel traag. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden komen. En dan nog tegen de ochtend minima van een graad of 15. 16, 17 en zelfs meer in stedelijke gebieden. Helder tot licht bewolkt, misschien een beetje nevelig hier of daar. En een zwakke wind uit de noordoostelijke richting daarbij. Dus morgen staat alles weer klaar in de startblokken om er opnieuw een prachtige zomerse dag van te maken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Plus.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossi Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat Gera, dan zal ik het ook wel Gera drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
9: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
10: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympia zitten en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen. Dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
0: Nieuws uit je regio.
1: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiasite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk volgt. Doet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigen de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en last minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak

info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwam. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er

0: Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden, een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiacite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk volgt. Doet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigen de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en last minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.

ook via Facebook, Messenger en Instagram. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Een mooie zomerdag. Met hoog oplopende temperaturen. Die halen gemakkelijk in de loop van de dag landinwaarts een 28, 29 graden. Lokaal zeker 30. Ook aan zee. Hoge maxima 24 graden. Vlak aan de kust is dat dan. En uiteraard gaat dat alles gepaard met heel veel zon. Daarbij ook een wat meer aanspannende wind uit het noordoosten. Aan de kust kan die wat meer aanspannen. Vooral daar dan ook landinwaarts eventueel wel. Maar die wind die speelt toch maar een ondergeschikte rol. De hoofdrol is weggelegd voor de zon. Die zon die blijft schijnen. Ook vanavond weer een hele warme zomerse avond met langzaam dalende temperaturen die pas tegen de ochtend hun minimale waarde gaan bereiken. En ook die ligt dan nog heel erg hoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkelen.

0: Demer, Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
0: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
0: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zaken.
1: Yo fashion, zeg je?
0: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
0: Nou waar.
1: Nou, yo fashion, hé?
0: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

zit muurvastgezet, rotsvast. Het zit volledig geblokkeerd. Dat is een beschrijving van de weerkaart. Wat is er aan de hand? Nog altijd een hoge drukgebied van de Azoren dat vrij noordelijk ligt en positie kiest met uitlopers richting de Britse eilanden, richting het Noordzeegebied, en daardoor zit alle aanvoer vanaf de oceaan op slot. Neerslagzones komen er niet door, het blijft droog en de wind zit in een noordoostelijke richting, waarbij vanuit die richting intussen hele warme lucht aangevoerd wordt tot een 28, 29 landinwaarts. Daarbij uiteraard heel veel zon. Het is niet onmogelijk dat er hier en daar al een 30er gescoord wordt en dat zal de komende dagen alleen maar toenemen. Heel veel zon dus, een enkel wolkje misschien, een sluierwolk hier of daar, maar het is toch zo dat we steeds hogere temperaturen krijgen. Morgen bijvoorbeeld weer een graadje erbij, ook in het weekend, en dat gaat dan uitlopen met maxima die op heel veel plekken rond die 30 graden gaan zitten. Uiteraard zit daar weinig verschuiving in qua weerbeeld en qua drukgebieden, dus dat wil zeggen dat ook na het weekend dat weerbeeld zich verder zet met ook dan toch steeds aanhoudend hoge temperaturen met heel veel zon en maxima die ook dan gemakkelijk telkens richting die 30 graden blijven gaan. Neerslag voorlopig niet aan de orde en dat wordt toch wel stilaan meer dan een dingetje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie, maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiacite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk voldoet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigd de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de Zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en last minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.
0: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze...

0: info@vbro.be.
1: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.

Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

Lennart-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: 46 50 86 of mail Chris Kwak at telenet.be. Chris Kwak, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces een enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor Zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen, ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast chemische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
4: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op midden.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf, toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermin worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal. Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.